0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Daily. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen 2 Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files op dit moment in het zuiden van het land. Wel een wegafsluiting. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Kadier, Enkeer en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. De weg blijft nog voor onbepaalde tijd gesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Erik Kreutzer.

Samuel Weldon en Russo hadden wij daarvoor met Boom. En Another Talk to You. De zomerhit van dit jaar. Ja, de 15e, halverwege de maand. En de dag dat wij te horen krijgen wat het kabinet allemaal van plan is tijdens Prinsjesdag. En gisteren werd bekend dat de kans groot is dat de Madring volgend jaar wordt aangepast om meer inhaalmogelijkheden te creëren. De eerste Formule 1 race op het nieuwe circuit in Madrid ontaarde afgelopen zondag in een weinig verheffende optocht. Ja, de circuitorganisatie heeft contact gezocht met verschillende teams om advies in te winnen over de mogelijke wijzigingen aan de baan. En ook met de FIA wordt onderzocht waar de aanpassingen veilig doorgevoerd kunnen worden.

En in België is een leerkracht ontslagen voor het dragen van een hoofddoek. Ze had namelijk geweigerd om die af te doen, ondanks een verbod in haar provincie Oost-Vlaanderen. Nou, de vakbond voor de overheidsdiensten gaat in beroep tegen het ontslag

Ja, en een Nederlandse man die is afgelopen vrijdag samen met een Colombiaanse vrouw opgepakt in Brazilië. De twee die worden verdacht van mensenhandel, verkrachting en het seksueel uitbuiten van een Filipijnse vrouw. Dat heeft de Braziliaanse politie gisteren bekendgemaakt. Ja, onderweg naar je werk. Radio aan. Dit is Radio BNT. Ja, alleen maar liefde. Ja. Dit is Simply Red.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Ja, Jamiroquai en Kenneth Heat. Een hele mooie is dit natuurlijk weer. Hier op Radio BNT. Daarvoor hoor je een liedje van Penau. The Hard Way. En Simply Red uit de 80s. It's Only Love.

op de socials bent geweest van BNT. Zeg het maar, welke hoed moet ik op vandaag?

0: kijk eerst even naar buiten. Ja, het is een beetje donker, hè? In het westen en noorden van het land zal het vandaag bewolkt zijn. Elders breekt de zon door. Later vandaag neemt dan de bewolking weer toe hier in het zuiden. En vanavond krijgen we regen. De temperatuur zal vandaag hier in het zuiden misschien wel kunnen gaan oplopen richting de 28 graden. Morgen en donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Met dagelijks wat regen. En ook wat lagere temperaturen rond de 20 graden. Ja, ik vind dat nog lekker. 20, 21 graden, heerlijk. Dan even een update van Flitsmeister. Zijn momenteel aan het controleren op snelheid op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 228.8. De N280 Roermond moet je even opletten bij 24.5. Dan de A73 Venray, Venlo in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 47.4. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 108.9. De A59 Den Bosch Breda bij 111.9. De A17 tenslotte tussen Roosendaal en Moerdijk. Daar staan ze bij 6.9.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden een aantal flinke vertragingen gemeld door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 15 kilometer met meer dan een uur vertraging. Wel is de weg weer vrij, dus de vertraging begint af te nemen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem ging het mis bij Os-Oost. En dat betekent daar 3 kwartier vertraging. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Dan nog de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annenbos gebeurde een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In Bocholt zijn gisteravond 8 appartementen aan Op de Klinkter ontruimd na meldingen van een sterke gaslucht. De brandweer kwam rond 9 uur ter plaatse om de oorzaak van het lek te achterhalen. De bewoners mochten uit voorzorg hun woning niet in totdat het gevaar geweken was en het lek gedicht kon worden. Een ongeluk in de buurt van knooppunt Del zorgt deze ochtend voor enorme hinder op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging voor het begin van de ochtendspits is opgelopen tot ruim 2 uur. Automobilisten vanuit het zuiden krijgen nu dringende advies hun reis waar mogelijk uit te stellen. En in de kelder van een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand ontstaan. De brandweer kreeg de melding rond 9:15 binnen, waarna de brandweer uit Heerlen en Kerkrade uitrukte om het vuur te blussen. Hoe de brand in het souterrain is ontstaan en hoe groot de ravage in het huis is, wordt nog onderzocht. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Ja, Maroon 5 komt vaak voorbij hier op BNT. Je hoort ze met Girls Like You.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Simon Webb, Coming Around Again. En kunstmatige intelligentie. SK Music, Inside My Soul. Inderdaad, een heerlijke liedje. Ja,

Ja, en Emmanuel die zegt dat alle hoedjes staan mij goed. Ga even naar Facebook. Of Instagram. En laat maar even weten welke hoed moet ik vandaag op. Emmanuel die kan trouwens niet wachten op de camera's in de studio om live mee te kijken. In de nieuwe studio wordt er misschien aan gewerkt. Even wat nieuws met je doornemen uit de showbiz. Dat voor deze dinsdag. Amerikaanse modeontwerper Bob Mackie die is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden. Hij maakte kostuums voor beroemde zangers en acteurs zoals onder andere Cher, Diana Ross en Elton John. Het overlijden van deze Mackie werd met een post op zijn Instagram bekendgemaakt. Hij heeft 87 jaar alles uit het leven gehaald. En dan Macklemore is niet langer onderdeel van van de tournee van Ed Sheeran. Dat heeft hij bekendgemaakt in een bericht op Instagram. Amerikaanse rapper die verzorgde het voorprogramma van de Britse zanger. Maar kwam in opspraak vanwege politieke uitspraken tijdens de shows. De Belastingdienst die heeft beslag gelegd op het huis van Ferry Doedens. Dat heeft RTL Boulevard bekendgemaakt. De ster bekend van goede tijden, slechte tijden. Die kampt al langere tijd met verslavingsproblemen en heeft inmiddels schulden opgebouwd. En Anneke Molenaar die gaat voor het eerst in het openbaar praten over haar stukgelopen huwelijk met de voetballer Matthijs de Ligt. Het model is de gast in de eerste aflevering van een nieuwe YouTube-interviewserie van Robert Rodenburg. En dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Vanaf vanmiddag 4 uur. Dan is dat schijnbaar dat programma te zien op YouTube. En dan de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Die hebben hun kinderen Archie en Lilibet vlak na het begin van het schooljaar naar een andere school gehaald. Het besluit zou uit veiligheidsoverwegingen zijn genomen.

Ja, The Weeknd en Save Your Tears. Daarvoor die lekkere van Billy Ocean uit 1980. Are you ready now? Denk eraan, Rijkswaterstaat meldt een flinke opstopping op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Je moet rekening houden met een 2 uur vertraging. Dus hou daar rekening mee als je momenteel in je auto zit en je rijdt ter hoogte van Eindhoven en denkt van hey, ik moet naar Amsterdam. Doe dat niet via de A2. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk vlakbij knooppunt Deil. En Rijkswaterstaat adviseert de mensen die over de A2 van het zuiden naar Utrecht willen om hun reis waar mogelijk uit te stellen. Nu de spits op gang komt, dus hou daar rekening mee. En blijf bij BMD.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
4: Proteïneshakes.
7: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
4: Milner.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker.

0: lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jette weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land veroorzaakten ongelukken vooral veel files in Noord-Brabant. Op de meeste plekken is de weg weer vrij, maar reken ook echt nog wel op extra reistijd. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, daar ging het mis tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Er is nog 11 kilometer file over met 35 minuten extra reistijd. Wel is de weg daar inmiddels weer vrijgemaakt. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is ook een ongeluk gebeurd tussen Nistelrode en Ravenstein. Daar is de weg ook weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof, 9 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot slot nog een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt de Baars is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

denk halverwege september. Hè? Ja, ik kan me voorstellen dat je momenteel in je auto zit. Onderweg naar je werk. En dan die radio keihard aan. Eind jaren 70, Earth, Wind and Fire, september.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Zara Larsson, Lush Life. Macht Hoogkamer, kroegen in de hemel. En Ed Sheeran. Die momenteel op zoek moet naar een nieuw voorprogramma voor in zijn tournee. Macklemore heeft hij aan de kant geschoven. Ja, de dinsdag 15 september. Cybercriminelen hebben trouwens bij een fraudepoging bij de online bank Revolut de gegevens van ongeveer 680 klanten in handen gekregen. En onder hen zijn 36 Nederlandse klanten. Gisterochtend werd al bekend dat het om een klein aantal Nederlandse klanten zou gaan. Na onderzoek constateert Revolut dat er ongeveer 680 klanten getroffen zijn. De bank heeft inmiddels contact opgenomen met de klanten. Ja, de cybercriminelen kregen de gegevens in handen door zich voor te doen als een overheidsinstantie. En zo wisten ze de bank te misleiden. Ja, ik zeg het je, door dat kunstmatige intelligentie gaat dat natuurlijk steeds verder. En dan het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse advocaat Sam Pollat. Hij staat terecht in een groot drugsproces en wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een zekere Flor Bressers. En deze zou weer een drugsbende leiden. Dus. En gisteren maakte Jutta Leerdam bekend dat ze komend schaatsseizoen niet in actie zal komen. Maar ze wil wel nog niet definitief een punt zetten achter haar loopbaan. En Jutta is blij dat ze momenteel even de vrijheid heeft om te doen wat ze wil.

Law, Janet Jackson, Nasty. You're a nasty girl. Ja, wat een plaat. Iedere dag rond deze tijd hoor je hem voorbij komen. En je kunt hem aanvragen via radiobnt.nl. We hebben gistermiddag trouwens een berichtje binnengekregen van Rick Berden uit Blerik. Hij is vorige week naar de kermis geweest in Volendam. Wat schrijft hij erbij? Hey, vorige week maandag zijn wij naar de kermis geweest in Volendam. Supergezellig. Zouden jullie de drie J's kunnen draaien? Hij heeft er een liedje bij gezet. Maar... Groetjes van Rick Berden uit Blerik. Nou, beste Rick. Ik heb de nieuwe voor je van de drie.

0: Ja, speciaal voor Rick Berden uit Blerik. Deze van de drie is... Ja, je zit in mijn hoofd. In het westen en noorden van het land is het bewolkt. Elders hier in het zuiden gaat de zon doorbreken. Later vandaag neemt dan de bewolking weer toe en vanavond krijgen we regen. En in het oosten is daarbij onweer mogelijk. De temperatuur zal vandaag liggen rond de 21 tot 28 graden. Morgen en de dagen daarna is het wisselvallig. Met dagelijks wat regen. En een temperatuur van rond de 20, 21 graden. Dan de controles van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A2. Tussen Echt en Maastricht in beide richtingen moet je even opletten bij 228.5. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht bij 108.9. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. En dan heb ik nog voor je op de A27, mocht je die kanten uitgaan, even opletten. Tussen Almere en Hilversum bij 108.0.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het druk. Tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen 3 kwartier vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat een kapotte vrachtauto. Daarom is je vertraging hier 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In Bocholt zijn gisteravond 8 appartementen aan Op de Klinkter ontruimd na meldingen van een sterke gaslucht. De brandweer kwam rond 9 uur ter plaatse om de oorzaak van het lek te achterhalen. De bewoners mochten uit voorzorg hun woning niet in totdat het gevaar geweken was en het lek gedicht kon worden. Een ongeluk in de buurt van knooppunt Del zorgt deze ochtend voor enorme hinder op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging voor het begin van de ochtendspits is opgelopen tot ruim 2 uur. Automobilisten vanuit het zuiden krijgen nu dringende advies hun reis waar mogelijk uit te stellen. En in de kelder van een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand ontstaan. De brandweer kreeg de melding rond 9:15 binnen, waarna de brandweer uit Heerlen en Kerkrade uitrukte om het vuur te blussen. Hoe de brand in het souterrain is ontstaan en hoe groot de ravage in het huis is, wordt nog onderzocht. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, in 2013 stond hij onder nummer 1. Pharrell Williams met Happy.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor de man van 1,5 meter. Van Velzen. En Baby Get Higher. Unusual hadden wij voor je met Jamaican. Bam Bam. Emmanuel zegt, lijkt een beetje veel op Salami Gun. Salami Gun. Nieuws uit de showbiz. Widows B, die was gisteravond de grote winnaar bij de Emmy Awards. De comedy-serie die won 14 prijzen. En dat is een record voor een comedy. En The Pitt die won voor het tweede jaar op rij de prijs voor de beste drama-serie in L.A. Ja, en de Verraders uit Nederland die wonnen ook schijnbaar weer een prijs. Voor het beste reality-competitieprogramma. En Oasis treedt in juli volgend jaar op in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher gisteren bekendgemaakt op Instagram. De optredens zijn een onderdeel van het tweede deel van de reunietour. Ook staan er shows in Parijs, München en Rome op het programma. En de NPO die krijgt langer de tijd om te besluiten over een Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Het uitstel is toegekend door de organisator, de EBU. En de familie De Nijs heeft er een nieuwe generatie bij. Robert De Nijs en zijn vrouw Sharon zijn namelijk ouders geworden van zoon Olivier Robert De Nijs. En met zijn tweede naam is de baby vernoemd naar Rob De Nijs. Die afgelopen maart 25 op 82-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. En Ella Langley is officieel de recordboeken ingegaan in de Verenigde Staten. De countryzangeres staat namelijk deze week nog steeds op nummer 1. En dat is voor de 22e keer. En evenaart daarmee het record van de langslopende nummer 1 hit in de States. All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. En deze dame is dus ingehaald door Ella Langley met Susan, Texas.

Teddy Swims en Lose Control. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze dinsdag 15 september. Maggie Reilly scoorde een hit met Mike Oldfield, The Moonlight Shadow. De Schotse zangeres die wordt vandaag 70 jaar. Dan Prince Harry van Meghan. Hij wordt vandaag 42. Nederlandse acteur Stefan de Walle. Die ken je misschien als Kees in Vlodder. Hij wordt vandaag 61 jaar. Belgische wielrenner Wout van Aert. Die wordt vandaag 32. Amerikaanse acteur van onder andere Men in Black. Dat is Tommy Lee Jones. Hij wordt vandaag 80 jaar. Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone is ook vandaag jarig. Hij wordt ook 80 jaar. Heidi Montag, Amerikaanse zangeres en actrice, die wordt vandaag 40. En vandaag is jarig de Engelse zangeres Jackie Graham. Ja, en Jackie Graham, jaren 80. Could It Be I'm Falling in Love met David Grant. En ook deze. Dit is Breaking Away. Ze wordt 70 jaar.

0: Chanté. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,71 per liter en diesel €2,75. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden op verschillende plekken behoorlijke vertraging op. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Op de A27 Breda richting Gorkum rijd je de file in tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. 13 kilometer met 35 minuten oponthoud. Ook op de A50 is het druk, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef betekent dat een kwartier extra reistijd. Flinke vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Er staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer met een uur vertraging. En ook nog een uur vertraging op de N277, Kessel richting Ravenstein. Tussen Reek en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Ja, de nieuwe van Miley Cyrus. Of is het Miley? Ja, vrienden, we zeggen welkom. De dinsdag. De dag dat je onderweg bent richting je kantoor of al aanwezig bent. En momenteel hard aan het werken. En je luistert naar BNT op de achtergrond. Vertel het even door aan je collega's, vrienden en familieleden. Dat ze ook even moeten overschakelen naar BNT.

Rihanna, Paul McCartney and Kanye West. Now, 4 or 5 seconds. Davor Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. En 1975 voor Roger Glover. Love is all. Dit is de muziek van BNT. Ja. Komend weekend vindt in Zuid-Limburg weer plaats de Mergel-Heuveland Tweedaagse. Voor de 40ste keer. 19 en 20 september. Een jubileum. Ooit ontstaan op vraag van de gemeente Margraten als stimulans voor de regio. Ja, vanuit Sint-Geertruid voeren de routes voor vele racefietsers, mountainbikers en gravelrijders langs de glooiende heuvels en de dorpjes en door de omliggende grensregio. Komend weekend weer in Sint-Geertruid. En ook hier is volgens mij weer een dikke bandenrace, hè? Ja, ga even naar hun website. mh2d.nl voor meer informatie. En dan het treinverkeer in een deel van Nederland is deze ochtend verstoord geweest. En dat komt door een sectiestoring op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland. Dat heeft ProRail bekendgemaakt. En volgens de spoorwegbeheerder lijkt er sprake te zijn van sabotage. Het is Poetin hier.

0: Jaren 90, Rosella, Everybody's Free. Even een update van Flitsmeister A2 tussen Echt en Maastricht. In beide richtingen wordt gecontroleerd bij 228.5. De A73 Venray-Venlo bij 47.4. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht even opletten bij 108.8. Dan de A59 Den Bosch-Breda tussen bij 111.9. En dan zijn ze ook aan het controleren tussen Roosendaal en de Moerdijk bij de A17 en dan bij 6.7. Dan de A16 heb ik voor je binnengekregen bij 11.3 bij Bergsenhoek. En de laatste heb ik voor je op de A27 tussen Hilversum en Almere. Dan moet je even opletten bij 108.5.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files worden korter, maar toch nog een paar flinke vertragingen op enkele trajecten. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Dordrecht en Rotterdam-Feyenoord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar je kunt rekening houden met 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is het raak tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. Het rijdt langzaam 12 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Sabina ging het mis. De rechterrijstrook is daar dicht. Je hebt daar een uur vertraging. Tot slot nog de A67, Venlo richting Eindhoven, want daar staat een vrachtauto met pech. Op de rechterrijstrook tussen Afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In Bocholt zijn gisteravond 8 appartementen aan Op de Klinkterg ontruimd na meldingen van een sterke gaslucht. De brandweer kwam rond 9 uur ter plaatse om de oorzaak van het lek te achterhalen. De bewoners mochten uit voorzorg hun woning niet in totdat het gevaar geweken was en het lek gedicht kon worden. Een ongeluk in de buurt van knooppunt Del zorgt deze ochtend voor enorme hinder op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging voor het begin van de ochtendspits is opgelopen tot ruim 2 uur. Automobilisten vanuit het zuiden krijgen nu dringende advies hun reis waar mogelijk uit te stellen. En in de kelder van een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand ontstaan. De brandweer kreeg de melding rond 9:15 binnen, waarna de brandweer uit Heerlen en Kerkrade uitrukte om het vuur te blussen. Hoe de brand in het souterrain is ontstaan en hoe groot de ravage in het huis is, wordt nog onderzocht. En tot zover het regionieuws op

0: heerlijk. 2019, Shepard en Diane. Daarvoor de dame die momenteel weer in de hitparade staat met So Incredible. Dankzij social media. Ilse de Lange. Nou, de Amerikaanse regering die schrapt de CO2-limieten voor de kolen- en de gascentrales. Donald Trump die draait daarmee het klimaatbeleid van zijn voorganger Joe Biden terug. En hij wil zo ook voorkomen dat in de toekomst andere regels voor Amerikaanse energiecentrales zouden kunnen worden ingevoerd. Ja, zo zie je maar. Trump die denkt, ja jongens, we moeten gewoon op volle gas doordraaien. En dan zijn wij hier in Nederland aan het overschakelen naar de zonnepanelen. De batterij.
1: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Hey, man.
1: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah,
0: she... Ja, deze ken je, hè? Barry White.

0: Ja, de muziek van BNT. Let the music play.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, het is al bijna 10 uur.

0: Galaxy, Michael Jackson, Paul McCartney. Daarna hoor je Duncan en Roger Schepers. Ik laat je achter met een hele mooie top 3. Tot morgen.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,71 per liter en diesel €2,75. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Goedemorgen, Yves Berensen komt eraan. Misschien is het tijd naar Genesis en Invisible Touch.

Radio BNT, Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, zeker is het tijd. Prinsjesdag vandaag in Den Haag. De troonrede wordt natuurlijk weer voorgelezen straks door koning Willem-Alexander. Heb je ook je mooiste hoed op vandaag? Dat is dan altijd een dingetje, hè? Prinsjesdag bij alle politici en ook de koningin tijdens die troonrede. Wie heeft het mooiste hoedje op? Ja, die vraag die lijkt soms zelfs belangrijker dan de inhoud daar. Nou ja, dat is ook niet gek natuurlijk, want ja, die inhoud die lekt toch elk jaar uit. Het is voorlopig trouwens ook de laatste keer dat je koning Willem-Alexander op de troon in de ridderzaal ziet zitten.

Kuipershuis. Daar is hij dan te zien. Architect Pierre Kuipers uit Roermond, die heeft namelijk die troon ontworpen. En tijdens een tentoonstelling in het Kuipershuis is die troon binnenkort gewoon in Roermond te bewonderen. Hoe vet is dat? Kun je gaan bekijken waar de koning normaal op ziet. En altijd voorleest leden van de Staten-Generaal. Radio BNT met Shania Twain en Jonas Blue naar James Morrison. Dit is Nothing Ever Hurt Like You.

Shania Twain bij BNT. En misschien zegt je baas dat wel tegen je. That don't impress me much. Ja, dan zul je er toch echt een tandje bij moeten zetten deze dinsdagochtend. Maar dat komt helemaal goed met de hits en classics van Radio BNT. Dan is je baas zo weer tevreden. Ga je vanzelf harder van werken.

0: Britney Spears en Oops, I Did It Again bij BNT. Er zijn een aantal dingen in het leven die wennen nooit. Liefdesverdriet is ook een van die dingen, hè. Voelt toch altijd kloten. Kan soms zelfs hetzelfde voelen als afkicken van drank of drugs. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Eerste Radio BNT Weerupdate. Nog een staartje van de nazomer vandaag. Een mix van wolken en zon in Limburg en Brabant. En de temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 28 graden. Vanavond kan er dan op sommige plekken wel een buitje vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In Bocholt zijn gisteravond 8 appartementen aan Op de Klinkter ontruimd na meldingen van een sterke gaslucht. De brandweer kwam rond 9 uur ter plaatse om de oorzaak van het lek te achterhalen. De bewoners mochten uit voorzorg hun woning niet in totdat het gevaar geweken was en het lek gedicht kon worden. Een ongeluk in de buurt van knooppunt Del zorgt deze ochtend voor enorme hinder op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. Rijkswaterstaat meldt dat de vertraging voor het begin van de ochtendspits is opgelopen tot ruim 2 uur. Automobilisten vanuit het zuiden krijgen nu dringende advies hun reis waar mogelijk uit te stellen. En in de kelder van een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand ontstaan. De brandweer kreeg de melding rond 9:15 binnen, waarna de brandweer uit Heerlen en Kerkrade uitrukte om het vuur te blussen. Hoe de brand in het souterrain is ontstaan en hoe groot de ravage in het huis is, wordt nog onderzocht. En tot zover het regionieuws op radio.

uit de 80's. Too Many Broken Hearts op Radio BNT. Ja, als je een relatie hebt, dan maken je hersenen continu dopamine en oxytocine aan. En zodra die bron wegvalt, dan raken je hersenen in een acute afkickfase. Net zoals bij een drank- en drugsverslaving. De dwangmatige drang om dan bijvoorbeeld de social media van je ex te checken is gelijk aan de drang naar dat ene middel bij een verslaving. Dat is toch bizar, hè?

Radio BNT, Jonas Brothers en Carol G samen. En X en daarvoor gedraaid Blue Control en Breathe. En je hoorde de zomerhit van dit jaar van De Bauza en Magnetic. Hey, ben je in de buurt van iemand van wie je heel veel houdt? Je partner, je kind, je kleinkind of een van je ouders? Geef hem of haar dan gewoon eens een zoen. Dat verdient diegene gewoon. Draai ik een toepasselijk liedje voor je van Sixpence None the Richer.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden... in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland... buizen aan het spoor waren bevestigd... waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen... maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats... waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht... hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden... met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui... en een temperatuur van 21 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

bent bij Radio BNT, ik ben Tim en ik draai de Sienna Spyro voor je. En Great Expectation. Hey, wat is het meest briljante dat jij ooit gedaan hebt in een dronken bui? Misschien heb je wel een blauwtje gelopen ooit, omdat je tijdens die dronken bui wel het lef had wat je normaal niet had om toe te stappen naar degene die al heel lang stiekem leuk vond. Of dacht je dat je nog prima kon fietsen en ging dat helemaal mis? Nou, een nummer dat in een dronken bui is geschreven en daarna een monsterhit werd.

Lady Antebellum. Radio BNT met Need You Now. Nummer dat geschreven is in het holst van de nacht. De groep die zat al de hele dag in de studio vanwege een schrijfsessie, maar het wilde allemaal maar niet lukken. En dus dachten ze van ja, weet je wat, we pakken er gewoon een lekker drankje bij. En dan volgde er nog één en nog één. En toen vloog de tekst er in één keer zomaar uit. It's a quarter after one, I'm a little drunk and I need you now. Eén drankje te veel leverde Lady

0: TNT Maroon 5 en Makes Me Wonder. Even tellen tot 90 en dan hoor je You Can Call Me L van Paul Simon. Eerst even kijken naar het weer. Nog een staartje van de nazomer vandaag. Hoor een mix van wolken en zon in Limburg en Brabant. En de temperatuur die loopt vanmiddag op tot 28 graden. Ja, vanavond kan er dan op sommige plekken nog wel een bui vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar €2,716 per liter, terwijl diesel steeg naar €2,755. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Lost Frequencies bij BNT en zijn Live It All. Ja, het nummer heeft eigenlijk een fantastische boodschap, hè? Geniet van het leven met volle teugen, inclusief alle ups en downs. Ja, dat zouden we eigenlijk vaker moeten doen, hè? Meer stilstaan bij hoe bijzonder het leven eigenlijk is. Als ik naar mezelf kijk, ik heb dat zelf soms ook wel, dat ik achteraf denk van, ik heb toch te weinig genoten van die ene bepaalde bijzondere gebeurtenis in het leven. Ja, dat is zonde, hè, want je kunt het maar één keer doen. Radio BNT op je dinsdagochtend met Crystal Waters en Gypsy Woman en ook Sam Veld. Far Away From Home hoor je naar Out of

0: Rijker toch? De voetjes van de vloer bij Radio BNT met Crystal Waters en Gypsy Woman. Langzaam maar zeker richting je lunch met Summer Paradise op de radio. Dit zijn Simple Plan en Sean Paul bij BNT.
1: I gotta find my way back to Summer Paradise.

0: BNT.
1: BNT.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: doneren.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Tim van der Weerden.
14: Dat ben ik en ik heb Bruno Mars.

Soul Radio BNT met Bruno Mars. Welkom op je dinsdagmiddag. Misschien voelt hij wel wat extra lekker aan vanwege de regen afgelopen weekend. En nu dan lekker buiten lunchen of wandelen tijdens de pauze in het heerlijke nazomerzonnetje. Lekker toch? Nou, stuur dan wat zon naar me toe richting de studio. Dan krijg je van mij de lekkerste hits en classics ervoor terug. Medusa en The Weeknd zometeen naar Mike.

Medusa, samen met Becky Hill en Good Boys uit 2019. Wat een lekker liedje blijft het toch. Lose Control bij BNT. Hey, tegenwoordig wordt een songtekst vaak op de laptop getikt. Sommige artiesten die doen het nog ouderwets op papier. Maar soms dan hebben ze het allebei niet bij de hand. En ja, dan moet je als creatieve songwriter het toch even opschrijven. En dan kan een servetje goed van pas komen. Welk nummer daarop geschreven is, hoor je zo.

BNT met Alex Warren en Before You Leave Me. De volgende band kreeg in 2004 de vraag of ze het openingsnummer van de animatiefilm Shrek 2 wilden schrijven. Er was alleen één probleem. De band zat op dat moment midden in een nogal slopende tour en daardoor hadden ze nul inspiratie. En ze kregen ook maar 48 uur de tijd om dat themanummer voor die film te schrijven. Eigenlijk veel te weinig. En daarom zat de zanger op een gegeven moment op zijn hotelkamer zonder laptop bij de hand, ook geen papier. Hij pakte een pen en een servetje dat hij zag liggen en daarop begon hij om zich heen te schrijven. Hij schreef daarop een kersverse, onhandige verliefdheid die hem helemaal overrompelde. Dit nummer rolde eruit en het werd een grote hit. The Counting Crows bij BNT. Excellent.

0: TNT met Adele en Rumor Has It. De madame die er zo aankomt, die moet nog 2 nachtjes slapen. En dan doet ze 6 shows in maar liefst 4 dagen. Eerste Radio BNT Weerupdate. Nog een staartje van de nazomer vandaag. Een mix van wolken en zon in Limburg en Brabant. En de temperatuur die loopt vanmiddag op tot 28 graden. Vanavond kan er dan op sommige plekken wel een bui vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar €2,716 per liter, terwijl diesel steeg naar €2,755. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, ze moet nog heel even aftellen. Emma Heesters op BNT, een hartebreker. Donderdag, dan begint ze aan een reeks concerten samen met haar vrienden van The Streamers. 4 dagen lang in de Ziggo Dome. 6 shows geeft ze in die 4 dagen. Zij is er dus bij, Emma Heesters. Ook Guus Meeuwis, Flemming, Snelle, Roxy Dekker en Hanna May onder andere op het podium. Belooft een flink spektakel te worden.
2: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

ja, daar is het nooit te vroeg voor natuurlijk. Hè? Let's talk about sex, Salt en Pepper bij BNT. En voordat je het weet is het alweer 1 uur en hoor je Duncan op de radio. Veel plezier met hem zometeen. Dit is Shawn Mendes en Mercy. You've

0: deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
8: Proteïneshakes.
11: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt. En later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Dus gaat alles goed met je? Alphabeat hoor je nu.
16: Radio BNT, waar muziek je raakt.
17: Dit is Fascination.

wereldsterren zonder capsones. Je hebt ze eigenlijk niet, hè. En Miley Cyrus is daar eentje van. Nu mogen we dus Miley Cyrus helemaal niet meer zo noemen. Nee! Ze heeft de Cyrus verwijderd uit haar artiestennaam. Het is nu alleen nog maar Miley. Bass Persuade is de eerste track van Miley. Op Radio BNT is die nieuw. En Alphabeat hoorde je ook in Fascination. De derde dinsdag van september, het is Prinsjesdag. En mijn achternaam mag je wel gewoon noemen, hoor. Dat is Vrush. Je krijgt alleen je mond niet uit, maar je mag het wel gewoon noemen. Duncan hier, goedemiddag met de beste hits en classics. Katy Perry krijg je zo. Tina Martin komt eraan. En dit is Love is a Battlefield. Bad B.

politieke track op een politieke dag. Het is Prinsjesdag en Katy Perry heeft natuurlijk met de oud-premier van Canada, Justin Trudeau. Dat maakt het een politieke relatie natuurlijk. Roar hoorde je op Radio BNT. Zij weet het van Dino Martin en Pat Benatar. Love is a Battlefield. Dit is Radio BNT, de beste hits en classics op deze Prinsjesdag, waar het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA vandaag zijn eerste begroting presenteert. En ook de glazen koets gaat weer rijden. Koning Willem-Alexander die leest vandaag de troonrede voor. En Ajax kan in de Eredivisie de achterstand op koploper PSV en AZ verkleinen tot 3 punten. De inhaalwedstrijd tegen Willem II is vanavond om 8 uur in de Arena. Maar ja, gaat ze dat lukken of blijft PSV lekker bovenaan staan? We gaan het meemaken vanavond. En je dinsdag op Radio BNT, de beste muziek. Mijn naam is Duncan en ik heb zo meteen voor je Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En jawel, ze maken nog steeds muziek. Back to the 80s met Madonna. Open your heart nu.

0: Max, Andy Grammer en The Thing I Love. Als je ervan iets houdt, is dat al de helft van het werk. En dan gaat het je gewoon lukken. Dat was ook de gedachte van de vader van de artiest die je zometeen hoort. Ze deed mee namelijk aan de X-Factor in Colombia. Maar daar zeiden ze, oh, dit wordt niet echt iets. Maar haar vader geloofde wel in haar. Werd haar manager, liet haar op elk feestje optreden. Totdat ze erop brak. Wie het is, dat vertel ik je zometeen. Je gaat het namelijk horen op Radio BNT. Ga je eerst even bijpraten over het weer vandaag op deze dinsdag. Tot vandaag de warmste dag van de week. Vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. En het is snel warm geworden, hè? 27 à 29 graden. Vanavond blijft het warm en op het einde van de avond is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Even kijken naar morgen dan. Dan wordt het weer wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Enkele buien dan over Limburg en Brabant. En dan maximaal 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar 2,716 euro per liter, terwijl diesel steeg naar 2,755 euro. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Elke maandagavond hoor je het beste uit de 80's. Echt 2 uur lang alleen maar 80's muziek. Tussen 7 en 9 in het 80's café elke maandagavond. En dan zou je deze track dus ook een keer kunnen horen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen op Radio BNT. Cigale daarvoor en Melody. Het is de melodie van de BNT-werkdag. Duncan hier met Phil Collins zometeen. You Can't Hurry Love. En de vrouw die meedeed aan de X-Factor in Colombia. Daar kwam ze niet heel ver. Ze zei door reggaeton muziek, dat gaat helemaal nooit scoren. Daar werd haar vader een beetje boos over. Die is toen haar manager geworden. Heeft haar echt op elk feestje en bruiloft laten optreden. Totdat ze doorbrak. Nou, en enorm doorgebroken is ze. Si antes tu hubiera conocido is de zomerhit van afgelopen jaar. En Karol G heeft nu een nieuwe met Bruno Mars. Die heet Still. Radio.

De beste hits en classics tijdens je werk. Dit is de BNT Werkdag met Taylor Swift en Cruel Summer. Phil Collins hoorde je ook en Bruno Mars en Carol G met Still. Ja, is het stil op kantoor, stil in de werkbus of hard aan het werk? De radio keihard aan om mee te zingen met de 90s classic van Eros Ramazzotti. Samen met Tina Turner. Dit is BNT en Coste de la Vita.

0: Eros Ramazzotti deed het eerst zelf, Costa della Vita. Maar eind 90's dacht hij, laat ik het nog een keer opnemen, maar dan met Tina Turner. En dat werd een grote hit, Costa della Vita op BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Titel en artiest worden gezocht bij een vertaalde songtekst. Ik draai de track zometeen na 2 uur. Maar ik hoop hem al te raden samen met je hulp. Als je denkt te weten, mag je doorsturen. RadioBNT.nl. Ik zoek de plaat bij deze vertaling. Weet je dan niet dat ik nog steeds overeind sta? Beter dan ik ooit heb gedaan. Zie eruit als een echte overlever. Voel me als een klein kind. Ik sta na al die tijd nog steeds overeind. Raap de scherven van mijn leven op. Zonder dat jij in mijn hoofd zit. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorsturen als je het weet via radiobnt.nl. Draai het zo meteen naar Rita Ora.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife.
4: Sportlife. Sportlife.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
13: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
14: Met deze opgave vandaag weet je dan niet dat ik nog steeds overeind sta, beter dan ik ooit heb gedaan. Zie eruit als een echte overlever, voel me als een klein kind. Ik sta na al die tijd nog steeds overeind, raap de scherven van mijn leven op, zonder dat jij in mijn hoofd zit. Ik zocht de titel en artiest hierbij.
1: Duncan Fresh.
14: Sir Elton John is het goede antwoord en werd gegeven door Patrick. Inderdaad, het goede antwoord. I'm still standing.

Beats van BNT op je dinsdag met Summer, Elton John ook en I'm Still Standing. Goedemiddag, dit is BNT. Een automobilist is vannacht gewond geraakt nadat de auto waarin hij reed tegen een boom was gebotst in Margraten. Toch geval gebeurde vannacht rond 4 uur op de Rijksweg. De bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Over de aard van het letsel is niets bekend. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Dit is BNT, het laatste nieuws uit de regio en de beste hits voor Limburg en Brabant met die leuke van Samuel Welten en Russo zometeen. Boom, komt er.

Pet Shop Boys, West End Girls, het is Radio BNT. Hoe verliep je ochtend vanochtend? Nou, dat sowieso vrij met Erik Kreutzer op Radio BNT. Maar het verkeer op de A2, dat was nogal een dingetje vanochtend, hè? Van Den Bosch naar Utrecht moest er vanochtend rekening gehouden worden met forse vertraging door een ongeluk in de buurt van Knopendijl. Ook op de A50 was het raak vanochtend. Sinds 6:15 was de A2 wel weer vrij. Sindsdien lossen die file langzaam op. Maar de ANWB adviseerde mensen die over A2 van het zuiden naar Utrecht wilden om hun reis waar mogelijk uit te stellen. Want bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Een deel van de weg was daarom dicht. Dus de enorme vertraging op de A2 liep op tot zo'n 2 uur vanochtend. Ook een botsing op de A50 bij Ravenstein zorgt rond 7:30 nog steeds voor flinke vertraging richting Arnhem. Omdat de linker rijstrook daar dicht was. Nou ja, dinsdagochtend verliep dus een beetje chaotisch. Op zijn zachtst gezegd, om te meemaken hoe dat vanmiddag gaat zijn tijdens de middagspits. Ik hoop in ieder geval op het beste voor je. En als je dan toch in die file staat, dan lekker Radio BNT op je speakers. Want dan hoor je vanmiddag de middagshow met Roger gewoon weer vanaf 4 uur. Eerst nog wat hits en classics knallen met David Guetta, nu op BNT.

0: elke keer gebeurt het op een bruiloft of feestje. Dan kom je ineens in rednecks in Cotton Eye Joe en dan gaat de halve tent line dansen. Ik kan dat niet, maar zometeen ga ik het proberen, want de line dance plaat van afgelopen jaren komt voorbij. Welke het is, dat hoor je zo meteen op Radio BNT. Even kijken naar het weer op deze dinsdag. Warm, hè? 27 à 29 graden. Drukkend en zomers warm vandaag. Vrij zonnig, wat wolkenvelden en stapelwolken verder. En vanavond blijft het warm. Op het einde vanavond wel kans op enkele regen- en onweersbuien. Die trekken dan in de nacht ook over Limburg en Brabant. En morgen overdag wolkt het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Dan ook enkele buien. En bij droge, zonnige periode is het 20 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar 2,716 euro per liter, terwijl diesel steeg naar 2,755 euro. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

avondjes van de vloer de ultieme bruiloftsplaat. Want dan danst iedereen toch? De Tramps, Disco Inferno op Radio BNT. Sommige hoorde je en ook Diana King, Shy Guy. Ilse de Lange gaat er helemaal viral op TikTok. Zou je haar ook een beetje kunnen scharen in het country genre? Wellicht wel, niet zoveel als deze vrouw, want zij is helemaal doorgebroken met een country album. En dus werd het line dansen weer populair en kan ik het nog steeds niet. Maar als jij het wel kan, dan ga je gang met Beyoncé en Texas Hold'em nu. This ain't

0: weer helemaal viral aan het gaan online. Hè. Op TikTok gaat ze door het dak met haar So Incredible. De plaat is echt al meer dan 20 jaar oud. Maar nu gaat ze ineens helemaal viral. Omdat Jutta Leerdam onder andere het liedje heeft gebruikt voor een TikTok-video. Dus Ilse de Lange is weer hot in happening.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met onder andere The Great Escape op Radio BNT. Beyoncé hoorde je ook. En Texas Hold'em. Is dat muziek naar je smaak? Ik denk het wel, hè. Maar misschien heb je al de hele dag een bepaald liedje in je hoofd. Krijg je iets er niet uit en moet dat zometeen gedraaid worden op Radio BNT? Je hebt het zometeen voor het zeggen. De Radio BNT Takeover komt er namelijk aan.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus de radio is zometeen 20 minuten lang van jou. En wat mag ik dan voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Misschien iets leuks voor jezelf of je collega's. Vraag maar aan radiobnt.nl. Hey, welke letter komt daar het N in het alfabet?

0: door BNT. BNT.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehalte. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van voordeel.
5: Aldi.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt. En later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Jij wordt zometeen de DJ van dit radiostation, want de takeover komt eraan. Je mag zometeen aanvragen wat je maar wil.
16: Radio BNT, waar muziek je raakt.
17: Nu eerst Sophie Ellis.

0: Hey, dit is fijn. Bakkermat en Rani, I Love Life. Sophie Les Baxter daarvoor in Murder on the Dancefloor. Het is weer dinsdagmiddag. Dit is Radio BNT. En ook op deze Prinsjesdag heb jij het weer voor het zeggen. Want waar heb je zin in? Je mag het laten weten.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de nieuwe ronde is bij deze begonnen van de Radio BNT Takeover. De komende 20 minuten is de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laat maar weten via radiobnt.nl. Zoals Marijn dat al deed met de vraag: mag Jeroen op? En dat bedoelt ze, Jeroen van der Boom, jij bent zo nu op BNT.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Gray en Morgan Wallen, What I Want, werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover door Stan. En Jeroen van der Boom werd dan weer aangevraagd door Marijn, jij bent zo. Je vraagt ze aan. Je favoriete platen via radiobnt.nl. Dan kom je terecht in onze WhatsApp. En dan kun je gewoon laten weten wat je graag zou willen horen in spraak, dan wel bericht. Sfeer erin. Hoi BNT, groetjes van Anouk, Volvoels Garden en Lemon Tree.

0: after deal, my dear.
1: Criscos Amsterdam en The Boy Next Door, Whenever in de Radio BNT Takeover. Fool's Garden en Lemon Tree was dan weer voor Anouk. En die Criscos Amsterdam kwam van Dirk voor het magazijn in Budel. Onze heftrucker Harm belooft al 3 uur dat hij de pallets opruimt. Nou Harm, handig eng. Jode, Criscos Amsterdam dus in de Radio BNT Takeover. Jij vraagt, ik draai, zo simpel is het. Ja, laat me weten wat je graag zou willen horen via radiobnt.nl. Ik heb nog wel ruimte zometeen voor eentje naar deze van Fairground.

perfecte verzoek van Brechtje voor Fairground Attraction. In de Radio BNT Takeover, zij vroeg die plaat aan. Ik heb nog plek voor eentje. De laatste van vandaag komt van Teun. Hey BNT, mag douwe Bob op voor het klusteam in Haldenbergen. Knallen!

0: Douwbob, Nothing to Lose in de Radio BNT Takeover. Werd aangevraagd door Teun voor het klusteam. Bij deze gedaan en gedraaid in de Takeover, Teun. Dit was hem ook voor vandaag. Straks, of morgen moet ik eigenlijk zeggen, rond de 3:50 weer een nieuwe ronde Takeover. Ja, straks dan hoor je Soul to Soul. Ruben Hille komt eraan en een zanger die zwanger kan worden. Hè, is het dan geen vrouw? Nee, het is een man. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Het is zo goed als 4:30. Nu even kijken naar het weer in de regio. Het is warm vandaag, hè? 27 à 29 graden. Meestal droog. Aan het einde van de avond kan er wel een regen- of onweersbui vallen. Morgen hetzelfde qua regen, dan ook wat buitjes mogelijk. Wel een stuk koeler dan vandaag, rond de 20 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar 2,716 euro per liter, terwijl diesel steeg naar 2,755 euro. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Hij liet een zwangerschapsfotoshoot maken, compleet in witte jurk, bloemenkrans op zijn hoofd en hield trots zijn bolle buik vast. Ja, hij postte ook echt een bewerkte echofoto op zijn Instagram. Maar daarop was geen baby te zien, maar de hoes van zijn nieuwe album. Kortom, hij deed alsof hij zwanger was van nieuwe muziek. Gekke gast, deze Lil Nas X, short, That's What I Want.
1: De BNT Werkdag met Duncan. Radio BNT.

Guy Sebastian en Before I Go. Hoorde je meteen dat het Guy Sebastian was bij het begin van de plaat? Sommige mensen hebben dat, hè? Die hoeven maar een seconde te hebben van een plaat. En dan weten ze al welke plaat gaat volgen. Dat heb ik ook bij de volgende track. Misschien jij ook wel. Het is zo'n enorme classic dat je hem al met 1 seconde herkent. Let op. Ja, ken je hem al? Ja, het is de classic van Bill.

TNT op deze dinsdagmiddag. Die zometeen nog leuker wordt, want hij heeft zijn gekke hoed opgezet voor Prinsjesdag. En zometeen na vieren ga je hem horen, Rosé Schepers. En we zaten zo lekker in dat intro-raden met een seconde slechts van Billy Joel, dat ik de openingsplaat bij Rosé ook best wel aan je wil overlaten. Ik laat een seconde aan je horen. En ja, dat was hem al. Denk je te weten welke track dit is? Ja, je wilt hem zometeen na vieren bij Rosé. In de middag zo. Veel plezier zometeen na vieren.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin.
9: Boost yourself.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel een kwartiertje oponthoud. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Klaverpolder veroorzaakt daar 16 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die staat bij afrit Numansdorp en is 8 kilometer. En 5 minuutjes extra op de N322 Zaltbommel-Nieuwendijk bij Almkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

Pointer Sisters en Automatic. Ja, vriend, het gaat eigenlijk allemaal automatisch. Als ik bij mezelf druk op het knopje radio, gaat de rest vanzelf lopen. 4:07. Het is 15 september 2026, de derde dinsdag van september. Welkom op Prinsjesdag 2026. En je hoorde het zojuist in het nieuws. De koning heeft de gemeente om solidariteit gevraagd. Als het gaat om Ter Apel en ook de polarisatie. Daar moeten we toch een beetje proberen de hand in te houden. Want het gaat een eigen leven leiden. Dat is natuurlijk ook niet goed. Voor de rest is de miljoenennota vorige week al helemaal uitgelekt. Dus ja, eigenlijk niet veel verrassing. Tijdens de troonrede. Wel een verrassing in de middagshow, want het is dinsdag vandaag, de tweede dag van de week. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Het is de warmste dag van de week ook. En waarschijnlijk de laatste stuiptrekkingjes van de zomer. 28 graden in het zuiden van het land. De zon schijnt. Vanavond gaat de bewolking zijn intrede doen. De temperatuur gaat naar beneden. Morgen zal het een gaatje of 10 kouder zijn. Dus dat is wel een enorm verschil, kan ik je melden. We zijn in heel Limburg en Brabant. En natuurlijk online via radio bnt.nl te ontvangen. Je kunt ons volgen via de socials Facebook, Instagram. We hebben het straks over de podcast, de podcast. We gaan je uiteraard betrekken bij de platenkeus. Dat heeft alles te maken met het thema van vandaag. Wat is het thema van vandaag? Nou goed, daar komen we straks vanzelf achter. Dus maak je geen zorgen. Kom je vanzelf tegen. En het maximaal genieten, lekker lang luisteren. Die

snel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

BNT, lekker om dit weer even te horen op de zender met daarvoor. Ja. Choose and Taxes, Ella Langley. Draaien we al geruime tijd bij dit station en we hangen een beetje aan Ella Langley. We vinden haar erg leuk en ze zingt goed en ze scoort nu ook eindelijk dan toch een hit met Choose and Taxes. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij om, vrienden. Het lekker lange luisterdilemma, dat gaan we even spelen. Het maximaal genieten, lekker lange luisterdilemma spelen we met The Whispers. En ik heb twee lange versies hier voor je liggen. A, And the Beat Goes On. B, It's a Love Thing. Welke zou je graag willen horen in de lekkere lange uitvoering? A, dan kies je voor And the Beat Goes On. B, voor It's a Love Thing. Dus als je And the Beat Goes On wil horen, dan app A naar Radio.

0: It's a Love Thing. Dan app B naar Radio BNT. En een van beide die hoor je straks voorbij komen om 4:30. Dus app A naar radiobnt.nl als je And The Beat Goes On wil horen. En app B naar radiobnt.nl als je It's a Love Thing wil horen. Dan horen we straks na 4:30 welke lange Whispers plaat we gaan draaien hier bij Radio BNT in die oh zo lekkere middagshow. Ik zat gisteravond Voetbal International te kijken. Sorry, Voetbal Inside heet het tegenwoordig. En ik heb krom gelegen van het lachen. Echt. Ja, ik weet niet of je het ook gezien hebt toevallig. Het was erg leuk. Tina Nijkamp was de gast. En Valentijn Driessen uiteraard. Kijk, zij hebben kanon van de maandagavond. En ineens ging het over een trein. En er werd ineens... Ik kreeg zo de slappe lach. Er werd ineens dat treindeuntje ingestart. Oh, je kon me wegdragen. Ik weet het niet. Het was een uitzending die zat gewoon vol lol eigenlijk. Dat was, als je het gezien hebt, dan zul je het misschien met me eens zijn. Misschien ook niet. Laat maar achter via de socials. En als je daarentegen niet gezien hebt, dan zou je het theoretisch allemaal nog even kunnen terugluisteren. Terugvinden. En dan moet je dat nog maar eens even checken. Het was absoluut de moeite waard. Het was echt leuk. Vrienden, die zo'n lekkere middagshow is ook erg leuk. En daar hebben we jou natuurlijk bij nodig. Want zoals gezegd, wat wil je horen van The Whispers? A, And The Beat Goes On in de lange versie. Of B, It's A Love Thing. Laat maar weten wat je wil horen. App A voor And The Beat Goes On naar radiobnt.nl. App B voor It's A Love Thing naar radiobnt.nl. Je hoort hem zo.
1: Rogier Schepers en de BNT Middagshow.
0: En how bizar kan het zijn, vrienden, dat deze plaat nu op de radio is. Ze hebben eigenlijk maar twee liedjes uitgehad in de jaren 90. On the Run was de opvolger destijds, die flopte gigantisch. Maar dit was ineens een hit en dat had niemand verwacht. Uit Nieuw-Zeeland op Radio BNT OMC en how bizar. Brother,

was het van Samuel Welten samen met Russo. En wat een leuke plaat is dit, joh. Het is eigenlijk heel bekend, zo klinkt het. En toch is het een hartstikke nieuw nummer, is wel leuk. Want Samuel Welten werd geïnterviewd door de mensen van RTL Boulevard. En hij heeft een beetje zijn mond voorbij gepraat. Want er komt dus een real-life soap aan van Samuel Welten. Hij wordt op dit moment gevolgd. En Echte Liefde is te koop. Dat was vorig jaar zijn allereerste hit. En the rest is history. Overal staat hij. En al deze artiesten die treden op voor heel veel centjes. Of voor een half uur optreden kun je zomaar 15.000 euro moeten neertellen. En dan denk je bij jezelf zo. En dat zijn ineens de coming-up artiesten. En als je dan bijvoorbeeld een band compleet hebt, ja, dan die vragen dat soort bedragen nog niet. Maar goed, het wordt geen betaald, want overal treden ze op. En het scoort natuurlijk als een tierenlier. Dat is natuurlijk ook een ding wat zeker is. Vrienden, we zijn op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. We spelen Dilemma met de Whispers. Wat wil je horen? A, And the Beat Goes On. Of B, It's a Love Thing. App eventjes A als je And the Beat Goes On wil horen naar Radio BNT.nl. Of app B als je It's a Love Thing wil horen in de lange versie naar Radio BNT.nl. Dan is die zo dadelijk op de radio. Ik ga eens even achter mijn piano zitten. Even kijken. Zo. Kijk. En er is een deuntje. Samen met Wild Style scoorde hij een Wild Style hit in de hitparade destijds. Maar die originele hoor je eigenlijk nooit. Stukje rustiger, maar op de dinsdagmiddag Prinsjesdag kan het best. Dit is Niels Geuzebroek in de middagshow.

0: Och, vrienden, wat is dit lekker. Niels Geuzenbroek en The Year of Summer op Radio BNT. Dus exact 4:30. En zo dadelijk hoor je Robert Vriezen bij de ANWB. Zit in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En volgens mij is het in Den Haag wel druk waar Robert zit. Ik hoop dat hij een beetje op tijd naar huis kan vandaag tijdens Prinsjesdag. Verder is Duncan er natuurlijk met de headlines. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Dat hoor je allemaal ook zo. Maar eerst kijken we even naar iets heel anders. Het weerbeeld van vandaag. Ja, ineens was het dan de warmste dag. De zon overgoten dinsdag. Die 15 september heet. En het is leuk als je langs de route hebt gestaan in Den Haag. Dan is het eigenlijk allemaal best wel te doen met deze temperaturen. Maximaal 28 graden in het zuiden van het land. Vanavond daalt de temperatuur naar beneden. Het gaat bewolkt worden. En morgen dan wordt het een paar graden koeler. We tippen ongeveer een gaatje of 19.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar €2,716 per liter, terwijl diesel steeg naar €2,755. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel een kwartiertje oponthoud. 30 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Klaverpolder veroorzaakt daar 16 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Die staat bij afrit Numansdorp en is 8 kilometer. En 5 minuutjes extra op de N322 Zaltbommel-Nieuwendijk bij Almkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Whispers. En jullie kozen massaal voor It's a Love Thing. Maximaal.

0: dat dan? It's a love thing. We draaien de 12 inch van The Whispers op jullie verzoek. En je weet het, The Whispers klinken ook.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Er is een leuke lijst op Spotify te vinden, vrienden. Lange lijst met lange liedjes. En daar zou je eens doorheen kunnen struinen. Misschien kan je dat aansporen tot het aanvragen van bepaalde lange platen hier in de middagshow op Radio BNT. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je de gehele lijst. Radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar staat deze van de Whispers overigens niet tussen. Misschien nog niet. Eens kijken of we hem op Spotify vinden en kunnen hem toevoegen. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Het is dinsdag, vrienden. En dat weet jij, het is dinsdag. Dinsdag betekent in dit geval deze week Prinsjesdag. Dat zei ik gisteren al, Prinsjesdag. En we gaan het heel makkelijk maken. Het is 15 september, de derde dinsdag. Een mooie zonnige dag, warmste dag van de week. En misschien wel de allerlaatste stuiptrekkingen van de zomer. 28 graden in het zuiden van ons kleine kikkerlandje Nederland. En in het kader van Prinsjesdag ga ik je vragen om een liedje aan te vragen wat volgens jou te maken heeft met Prinsjesdag. Wees maar creatief. Wat betekent voor jou Prinsjesdag? Wat zou je graag willen horen? We gaan er een plaat bij.

This Is My Night op Radio BNT. Ik heb een aantal jaar geleden op Park City Live, een festival in Zuid-Limburg in Heerlen, om precies te zijn, Jelte Tuinstra mogen interviewen. Oftewel Jet Rebel. Komt met een nieuwe album trouwens. En dat was grappig. Dat was de dag nadat de... was een festival geweest. North Sea Jazz volgens mij. In Rotterdam. Viel in datzelfde weekend toen. En Chaka Khan trad daar op en die was niet goed bij stem. En Jelte heeft daar zomaar mogen vervangen. Jet Rebel op de bühne met de band van Chaka Khan. Hoe vet is dat zeg? Als je dat mee mag maken... Nou, ik heb hem daarmee gecomplimenteerd. Want waren stukjes via de socials verspreid. Ja, dat is gewoon echt helemaal lekker. Helemaal goed. Lekker. En Cameron Whitcomb draaien we ervoor met Kingdom of Fear. Radio BNT, de middagshow op deze dinsdag. Prinsjesdag. Er komen echt leuke liedjes binnen. Ik zal straks even een round-up doen. In het kader van Prinsjesdag, wat zou je willen horen op de radio? Een liedje wat te maken heeft volgend jaar met Prinsjesdag. Het is geen prijsvraag, maar als je iets inspireert... dat je denkt van, dan is dat misschien wel leuk. Nou ja, goed, geef maar door. RadioBNT.nl gaan we er straks even eentje van draaien. De middagshow. Te volgen ook via de socials. Facebook, Instagram, RadioBNT.nl. En in heel Limburg en Brabant en online via RadioBNT.nl uiteraard. En... ik vind het leuk als je meepraat. Als je meedenkt over het station. Als je op- of aanmerkingen hebt over de shows, over de DJ's, over de muziek, whatever. Denk mee. Het is een democratisch radiostation dat ruim een jaar bestaat. Ik was er helaas niet toen we ons eerste jaar bestonden op 1 september. Ik heb ook niet een stukje vla gekregen. Ja, ik denk als je dat had bewaard, dat was misschien naar mezelf toegelopen. of uit zichzelf naar me toegelopen. Maar ik was er helaas niet die dag. Maar hoe fantastisch is het. Ruim één jaar Radio BNT, vrienden. En we gaan gewoon lekker door. Overal en altijd. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Het is een cliché, maar het is wel wat het is. En we vinden het leuk dat je met ons meedenkt. En ons volgt. En ambassadeur bent van deze zender. Als je ergens komt of mensen ontmoet. Of ergens naartoe gaat. Attendeer mensen eventjes op Radio BNT. Vinden we leuk. Zeg even van, leuke radiozender ontdekt. Moet je eens naar luisteren. Kan via DAB+, kan via internet. Je kunt ons overal gewoon ontvangen. Waar dan ook ter wereld. Dus maak reclame voor ons. Radio BNT is okay. Zou dat de slogan moeten worden? Nee. Nee, waar muziekje raakt is veel leuker. Maar denk maar even mee, als je een idee hebt waar je ons wat leuk nog extra zou kunnen promoten. Doe dat dan. Vinden wij alleen maar leuk. Dat je meedoet.

Jazzra, The Green Green Grass op Radio BNT moet misschien voor de laatste keer gemaaid worden dit seizoen. Want langzamerhand gaat de herfst een intrede doen en dan is het klaar met het maaien van het gras, toch? Ja, zo werkt het toch. Daarvoor draaien we Man To Be, Baby Rexha, featuring Florida en Georgia Line. En die deden dat samen. Grote hit een aantal jaar geleden trouwens. 7:05, BNT, de middagshow. Kleine round-up eens even geven van liedjes die aangevraagd worden via Radio BNT.nl en te maken hebben met Prinsjesdag. Queen met Invisible Man. Oh ja, natuurlijk, ja. 1999 van Prince. Ja, dat zat erin. Money van Pink Floyd. Oh, dat vind ik ook wel een leuke, ja. Want ja, het heeft allemaal met money te maken. Money van ABBA komt ook binnen. Even kijken. Prince When Doves Cry. Ja, is ook leuk. Cream van Prince. Ja, daar komen natuurlijk een hoop liedjes binnen. Koud van de V-Boys. In het kader van onze koning die meegeschaatst heeft tijdens de Elfstedentocht in 1986 onder de naam... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Onder de naam W.A. van Buren. En daar komt Elko mee met deze app. Ja, dat is inderdaad wel waar. Ja. Nou, dat zijn zo'n beetje liedjes die binnenkomen. Ken je andere liedjes die voor jou Prinsjesdag betekenen? Kom maar door. RadioBNT.nl. Gaan we er straks in ieder geval eentje draaien. Maar je hebt nog even, want je luistert naar het radio... middagfeuilleton op BNT. En dat middagfeuilleton bestaat uit twee episoden. Episode 2 staat klaar om te beginnen. Dat gaan we straks doen na 5:00. Tot die tijd ga ik iets draaien van Van Morrison. Die ken je wel, hè? Brown Eyed Girl zou je van hem kunnen kennen. Have I told you lately that I love you? Maar Van Morrison zat vroeger in een band, namelijk Them. En Them, die scoorde een hit met Gloria. Weet je dat nog? En ze hebben ook een liedje uitgebracht wat ook eigenlijk iedereen kent uit de jaren 60. En ik heel erg veel vond lijken op de Rolling Stones. Ja, denk daar maar eens over na of je dat met mij eens bent. Het liedje heet in ieder geval Here Comes the Night en is dus van Them. En dat hoor je nu in de middagshow hier.

0: BNT.
1: BNT.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file in het zuiden van het land. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een klein kwartiertje vertraging op de N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Veruit de meeste vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Bij de aansluiting met de A29 4 kilometer en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Roger Schepers.

0: meteen zingen met platen. Dat staat in het eerste handboek der DJ's. En toch heb ik me een klein beetje gezondigd daaraan. Excuses. Get out on it, cool in the gang. 6:05, deel 2 van de middagshow. Goedemiddag. Prinsjesdag is het. 15 september, de derde van deze maand. Derde dinsdag. En deel 2 van de middagshow is reeds een feit, vrienden. Lekker onderweg naar huis, naar een lange dag werken. Of moet je nog on the air? Dan kan het ook nog zijn dat je misschien aan je middagdienst, sluisje, avonddienst straks moet beginnen. Dan heel veel plezier. En geniet ervan. En heb het even over BNT hè, met je collega's. Dat is altijd leuk natuurlijk. Het is de middagshow die je in heel Limburg en Brabant kunt horen via DAB+. Maar natuurlijk ook online via radiobnt.nl. Volg ons via Instagram, Facebook, de socials van Radio BNT. En tijdens deze Prinsjesdag vraag ik je om een liedje aan te vragen dat te maken heeft met Prinsjesdag voor jou. Laat maar weten wat je wil horen. Radiobnt.nl. Dan gaan we hem straks even op de audio draaien. We gooien hem even op die bak, zoals ze wel eens zeggen. Ja, dat klinkt toch heel... Ik vind dat we niet netjes klinken allemaal. Maar goed, dat kan aan mij liggen. He, dat, laat ook maar gaan, heeft ook verder geen enkele zin. Het is de BNT Middagshow. En als je net de radio aanzet en je denkt, goh, wat hoor ik een leuk programma. Ja, nou, dankjewel. Het is de muziek die het doet. De toon maakt de muziek. Een cliché spreekwoord is dat natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. En dan proberen we een gezellig klein beetje sfeer tussendoor te creëren. En dat is wat jij hoort overal in heel Nederland. Dus dat is wat we eigenlijk ook met z'n allen willen blijven doen. Ik denk dat je even meeneem op reis, vrienden.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En we gaan naar Boston.

0: Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepers.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

daar hebben ze opgetreden. Suzanne en Freek, Goud was het. En dat hebben ze ongetwijfeld daar gespeeld. Ik was er niet bij. Maar ze hebben volgens mij bijna elk festival wel aangedaan. Dus ja, ik vind het knap hoor. En dat gaat goed met Freek, heb ik me laten vertellen. Dus hij voelt zich goed. En dat is alleen maar fantastisch natuurlijk. En hopelijk kan hij dat gewoon lekker lang volhouden. En geeft hem de positieve kracht die hij nodig heeft. En ja, dat is dan eigenlijk gewoon waanzinnig dat dit gebeurt. Suzanne en Freek dus. Daarvoor Stella Lefty en Boston. Ja, ik heb het al eens eerder geroepen bij het draaien van Ella Langley. Dat zijn toch een beetje de artiesten die het maken nu. The Country viert hoogtij, vrienden. The Country viert hoogtij. Smakelijk eten als je al thuis bent. En het is BNT die aanstaat. En jij misschien wel terugkomt van Den Haag. Je hebt de hele dag langs de route gestaan. En je dacht, nou, ik wil dat allemaal wel eens van dichtbij meemaken. Het was wel het weer ervoor, dus wat dat betreft is het wel goed. En misschien heb je een mooie glimp dan wel foto van de koninklijke fam kunnen opvangen. Dat zou leuk zijn natuurlijk, hè? Want dat gaat dan voor de rest van je leven de archieven in. Zo simpel is dat ook. Lekker. Het is de BNT Middagshow en er komen leuke liedjes binnen, zei ik al, die te maken hebben met Prinsjesdag. King, Love and Pride, wordt ook nog aangevraagd. Eens even kijken, Friends Will Be Friends van Queen. Ja, snap ik. Prince Purple Rain komt binnen. Nog een keer ABBA, Money, Money, Money. Pink Floyd, Money. Ja, vind ik ook wel grappig. Ja, want dat is natuurlijk wel, wel een beetje wat het is, hè. We hebben het minister Van Wil horen zeggen toen hij het aanbood aan de koning. Dat hebben we net tijdens het nieuws nog allemaal even gehoord. Dat er eigenlijk iets moet gaan gebeuren om Nederland weer te laten groeien. Dus, nou, ja. Geef hem het voordeel van de twijfel. En normaal als minister Van Wil iets zegt, dan denk je wel eens, ja, ja, het zal allemaal wel wezen. Maar dit heeft hij dan toch eventjes tegen de koning gezegd. Nou ja, dat is in ieder geval mooi. En tegen ons allemaal, want we zijn er allemaal uiteraard nu van op de hoogte. We weten het nu, er kan niks meer gebeuren. Ik neem je mee terug naar 1995. In de zomer van dat jaar was dit ineens een hit nog nooit eerder gehoord van de band Duke. En ja, dit werd een top 10 notering. So in love with you, nu bij BN.

0: En thee en lekker om deze weer te horen. Bastille daarvoor en Things We Lost in the Fire. Het is 6:02, vrienden. En zo dadelijk hoor je de headlines. Niet, maar wel het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. Trek een lijntje naar Den Haag. Bij de ANWB zit Robert Vriezen om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie na Prinsjesdag, wanneer iedereen weer een klein beetje op zijn hoede is om terug te gaan. En ik vroeg jou, vraag je liedje aan, vraag een plaat aan die te maken heeft voor jou met Prinsjesdag. Mag alles zijn, vinden we geen probleem. Kom maar door via radiobnt.nl, gaan we straks ook nog draaien. En we hebben nog veel meer, dus blijf hier. Kijk je namelijk even naar het weer. Een mooie dag vandaag, een zonnige dag, de warmste dag van de week. 28 graden in het zuiden van het land. Vanavond treedt de bewolking in, gaan de temperaturen naar beneden. Morgen wordt een overwisselend bewolkte dag met max 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar €2,716 per liter, terwijl diesel steeg naar €2,755. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 140 kilometer file in het zuiden van het land. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Afrit Kerkdriel. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg. A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een klein kwartiertje vertraging op de N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Veruit de meeste vertraging op de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Bij de aansluiting met de A29 4 kilometer en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Samen met Hulson AT, die je kent van Free, je weet wel. Dit is samen. Is een lekkere, dikke, vette hit. En toen ik dat liedje hoorde, dacht ik van... Oh, volgens mij is dat Wolf die, die hoort met... Always Under the Sun. Maar dat All Things Under the Sun. Maar nee, dat is een ander liedje. Maar wel lekker, leuk om te draaien. En ze was een paar weken geleden nog in Nederland. Madonna, we draaien La Isla Bonita op Radio BNT. Smakelijk als je aan tafel zit. Vrienden, ja, het is Prinsjesdag en daar hoort muziek bij. Welk liedje gaan we draaien wat te maken heeft met Prinsjesdag? Je mag nog even doorsturen als je een leuk idee hebt... voor een plaat die te maken heeft met Prinsjesdag. En die jij graag wil horen op de radio. Kom maar door via radiobnt.nl. Gaan we ons even met andere zaken bezighouden.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast... over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon... of via je favoriete podcastplatform... Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube... en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een 111 As We Speak online. En dat is leuk. Lotte Walda bijvoorbeeld. Die zou je kunnen checken. Ze heeft een nieuw liedje uit Bright Soul. Draaide ik vorige week. Komt een nieuwe album van eraan, 16 oktober. Maar wie is Lotte Walda? Singer-songwriter uit Nederland... die 14 miljoen streams via de socials heeft... met haar liedje Into the Fly. Dus ja, ik zou het maar eens even checken. Het hele verhaal van Lotte kun je terugluisteren in de podcast. En er zijn er uiteraard veel meer. Ook internationale. Graham Gouldman van 10cc. Young Gun, Silver Fox, die gaan toeren begin volgend jaar. Komen naar Nederland, dus dat is ook heel erg leuk. Robbie Valentine zit daar bijvoorbeeld ook bij. Jonathan Jeremiah. En er komen nog heel veel mooie aan. Birgit Lewis, onlangs getrouwd, kun je ook checken. Podcast met Birgit Lewis, altijd leuk. Als je de tijd hebt of de tijd wil nemen om een podcast te luisteren, is dat leuk. Volg hem. Krijg ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen socials. Vinden we altijd leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Ik ga je meenemen naar Italië, omdat het kan, vrienden. Ik was eerder dit jaar in Rome. En ja, we gaan vanavond weer even bij elkaar zitten... om toch weer even terug te gaan naar Italië. En dan moet er natuurlijk ergens een beetje geboekt worden. Ik hou je op de hoogte. Eros Ramazzotti is Italië natuurlijk. Heb Q, Bella Cosa.
2: Come.

Eigenlijk vind ik het gewoon heel knap hoe je nou een liedje kunt maken over een oude piano. En ook nog over haar eigen piano. Ja goed, dat kan allemaal. Diana Ross, my old piano. En Più Bella Cosa, daarvoor Eros Ramazzotti. Wat eten we vanavond? Pizza? Nee, dat niet. Maar in Italië, daar komt Eros vandaan. Ineens in 1988, volgens mij was het. Was hij daar ineens. En Macchia Bello, Questa Amore was ooit de allereerste. En toen kwam Sebastiano naar Bella Canzone. En goed, toen kwamen dan ook daadwerkelijk die pizza's. En toen begon het allemaal. Het is de BNT-middagshow, vrienden. 13 voor 6 op Radio BNT op deze dinsdag. En het is Prinsjesdag. Dus we hebben je gevraagd om een liedje aan te vragen via radiobnt.nl. Wat te maken heeft volgens jou met Prinsjesdag. Wat je graag zou willen horen in het kader van Prinsjesdag. Nou ja, zoals gezegd, Pink Floyd kwam binnen. ABBA kwam binnen. Queen kwam binnen. King kwam binnen. En het is natuurlijk gewoon Prinsjesdag, dus dat komt natuurlijk ook binnen. Ik denk, weet je, zullen we dat dan maar gewoon gaan doen? Want het is een beetje lastig kiezen. Money van Pink Floyd kan natuurlijk ook. Maar ja, Prinsjesdag, het is ook de naam van wat het is vandaag. Hè? En deze kwam binnen, die vond ik eigenlijk wel leuk. Luc stuurde hem door. Prince and Another Lover.

Money, money, money is the rich man's world. Was dat van ABBA uit Zweden natuurlijk. En daarvoor I Wanna Be Your Lover van Prince. En die werd aangevraagd via radiobnt.nl, vrienden. En zo komt de middagshow langzamerhand toch wel weer tot een einde. Dubbele tijdmelding, 6 voor 6. Prinsjesdag, 15 september 2026. En straks na 6 uur ga je genieten van de muziek van BNT. De avond van BNT. Morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreutselje in de Wakkerste Ochtendshow van Nederland. De Radio BNT Ochtendshow. Tot 10 uur. Daarna tussen 10 en 4 de werkdag met Tim van der Weer. Tussen 10 en 1, Duncan Freus tussen 1 en 4. En om 4 uur spreken wij elkaar voor een nieuwe middagshow. En dat is de day after morgen. En dat hebben we bij deze dan plechtig beloofd. Hè? En we hebben je hulp daar uiteraard weer bij nodig. Waarvoor, hoe dan, wie, wat, waar, dat hoor je allemaal wel morgen. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Facebook, Instagram. Beluisteren via DAB+. En heen Limburg en Brabant online via radiobnt.nl. En ja, nogmaals, wees ambassadeur van BNT. Hè? Laat even weten waar je naar luistert. Laat even weten wie je zijn. Vinden wij alleen maar leuk. Ik wens je een hele fijne avond, vrienden. En ik laat je alleen met een dame die op het North Sea Jazz Festival heeft opgetreden in Rotterdam onlangs. Haar naam Shanna Spyro, The Great Expectation.

0: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel.

0: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar 2,716 euro per liter, terwijl diesel steeg naar 2,755 euro. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Goedenavond. De avond van Radio BNT.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
9: Milner.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Op de N276 in Windraak zijn deze ochtend 3 personenauto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een ambulance die 3 inzittenden ter plekke heeft behandeld. Ook de dierenbescherming kwam in actie om een hond te controleren die in een van de betrokken voertuigen zat. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Nederlandse adviesprijs voor benzine is vandaag opgelopen naar 2,716 euro per liter, terwijl diesel steeg naar 2,755 euro. Volgens United Consumers schurken de prijzen daarmee aan tegen de oude records van eerder dit jaar. De stijging wordt veroorzaakt door onrust op de olie- en gasmarkt en spanningen in het Midden-Oosten. Minister Heijnen van Financiën houdt vooralsnog de knip gesloten voor extra steunmaatregelen. En een misverstand over toeteren in een Eindhovense parkeergarage leidde 4 jaar geleden tot een massale vechtpartij. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. De vrouw werd volgens de rechter als boksbal gebruikt en liep onder meer een klaplong en gebroken ribben op. De rechtbank in Den Bosch heeft nu 1 verdachte veroordeeld tot een celstraf, terwijl 4 andere taakstraffen kregen opgelegd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we...

0: Gokken.nl/business.
1: 18+, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno. Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volumedeals.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Radio BNT. De

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.